Dat was de posthoornserenade van Mozart met vooraf en achteraf de twee marsen die daar traditioneel bij gerekend worden. U hoorde de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Mozart leek zijn dagen te moeten slijten in het provinciale Salzburg. Maar in 1780 gebeurde er iets waardoor zijn leven toch weer een bijzondere wending kreeg. Tot zover deze aflevering van Sans Souci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag kunt u luisteren naar muziek van de 19e-eeuwse Franse componist Charles Gounod. Hij schreef veel kerkmuziek en muziek voor theater. Maar ook in het genre kamermuziek componeerde hij, zoals het nu volgende strijkkwartet in A klein. U hoort het Quattuor Cambini Paris. Dat bestaat uit Julien Chauvin, viool, Karine Croquenois, viool, Pierre-Éric Nimiloix, altviool en Atsushi Sakai, cello.

Het Quattuor Cambini Paris speelde het strijkkwartet in A klein. Gounod schreef ook een aantal werken voor de piano. De sonate à quatre mains in S groot werd waarschijnlijk in 1839 gecomponeerd, maar pas in 2017 gepubliceerd. We laten u de opname uit 2017 horen door pianisten Roberto Proceda en Enrico Pompili. De drie delen zijn Allegro, Adagio en Presto.

Welkom bij Concertzender Live Klassiek. De komende twee uur kunt u gaan luisteren naar recente eigen opnamen vanuit locaties in Kerkrade en Amsterdam. Om te beginnen staan onze microfoons in Theater Kerkrade. Het betreft hier een avondconcert in het kader van het Orlando Festival 2021. Het gaat om een optreden van diverse docenten van de cursussen van het festival. Op het programma muziek van Beethoven, Brahms en Escher. Allereerst speelt pianiste Suzanne Chan zonder schroom gewoon Für Elise, de bekende bagatelle van Beethoven.

U hoorde Beethovens Für Elise door Xuan Chang. 5 topblazers uit de verschillende Nederlandse orkesten vervolgen het optreden in dit Theater Kerkrade met het blaasquintet van Rudolf Escher. Dit stuk, in één deel uit 1967, is een wonderschoon kleinood. U hoort bijvoorbeeld een oboe d'amore in plaats van de gewone hobo. En de klarinettist hanteert ook de basklarinet. Hier zijn Ingrid Geerlings, fluit, James Austin Smith, hobo, Ellen R. Kay, klarinet, Ron Schaper, horen en Dorian Cook, fagot. U hoort dus het blaasquintet van de Nederlandse componist Rudolf Escher.

Dat was het blaasquintet van Rudolf Escher door Ingrid Geerlix, fluit, James Austin Smith, hobo, Ellen R. Kay, clarinet, Ron Schaperhoorn, Dorian Cook, fagot. De celliste Larissa Groeneveld is ook een vaste docent op het Orlando Festival, waar amateurs en professionals onderwezen worden in de schone kunst van de kamermuziek. Larissa speelt samen met pianiste Xuan Chiang de bekende variaties over een thema uit Händels oratorium Judas Maccabeus.

Dat waren de 12 variaties op een thema van Händel, getoonzet door Beethoven en uitgevoerd door Larissa Groeneveld, cello, Suhan Chan, forte, piano. Klarinetist Alan R. Kay gaat vervolgens aan de haal met een van de mooiste stukken voor zijn instrument geschreven, de tweede sonate van Johannes Brahms. Hierin zingt en straalt de klarinet in optima forma. Hij wordt begeleid door Elena Nemtsova. Er zijn 3 aimable delen.

U hoorde de klarinetsonate opus 120 nummer 2 van Johannes Brahms met Eleanor Kay en Elena Nemtsova. Vier blazers en piano zijn nodig voor opus 16 van Beethoven. De componist liet zich heel duidelijk inspireren door het quintet van Mozart voor dezelfde bezetting en in dezelfde toonsoort. De blazers kunnen zich solistisch laten horen. De piano beweegt zich als een pianoconcert in zakformaat. Hier zijn James Austin, hobo, Eleanor Kay, clarinet, Ron Schaper, horen, Dorian Gray, fagot, Schumann Schei, piano. Beethoven's Quintet, opus 16.

U hoorde als toegift nog een deel uit een strijktrio van Hyacinthe Jardin. Daarmee komt een einde aan het optreden van dit ensemble Tamous en ook aan deze uitzending van Concertzender Live Klassiek. Techniek in handen van Wijnand de Groot en Kees van der Wiel, samenstelling Pieter de Oude.

Dit is de concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag voor de tweede keer gewijd aan Michael Tilson Thomas, de dirigent en componist die op 22 april jongsleden overleed. Vorige maand lieten we u een dwarsdoorsnede van zijn composities horen. Vandaag horen we hem in zijn bekendere rol als dirigent. Zo was hij tussen 1988 en 1995 chef van het London Symphony Orchestra en van 1995 tot 2020 van het San Francisco Symphony Orchestra. In dit uur hoort u Tilson Thomas, oftewel MTT, zoals hij ook vaak werd genoemd, met beide orkesten in muziek van 20e eeuwse Amerikaanse componisten. We beginnen met de tweede symfonie van Aaron Copland, met als bijnaam Short Symphony. Copland zelf was dol op dit werk uit 1933. De symfonie werd, vanwege zijn ritmische complexiteit, door dirigenten uit die tijd als onspeelbaar bestempeld. Het San Francisco Symphony Orchestra, onder leiding van Michael Tilson Thomas, heeft er geen moeite mee.

Dat was de Short Symphony van Aaron Copland door het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Tussen 1980 en 1986 werkte Tilson Thomas vaak met het Concertgebouworkest. Dat leidde ook tot 2 cd's met muziek van Charles Ives. We laten zo meteen zijn Orchestral Set No. 2 horen. Ives schreef het stuk in de jaren 10 van de vorige eeuw. Het zijn 3 afzonderlijke muzikale herinneringen die, ja, je kunt ze vergelijken met de wat bekendere 3 Places in New England van Ives. De delen hebben mooie titels. Deel 1, An Elegy to Our Forefathers, en dat werk is esoterisch van karakter. Het tweede deel, The Rock-Strewn Hills Join in the People's Outdoor Meeting, is typisch Ives. Uitbundig en met een belangrijke rol voor de piano. Het derde deel begint met koorzang uit de coulissen. Het is getiteld From Hanover Square North, at the end of a tragic day, the voice of the people again arose. Ives beschrijft hier de reactie van een menigte op straat als bekend wordt dat het schip de Lusitania is getorpedeerd door de Duitse marine. Hier is de Orchestral Set No. 2 van Charles Ives.

Dat was Orchestral Set No. 2 van Charles Ives. Michael Tilson Thomas leidde het Concertgebouworkest en leden van het koor van het Concertgebouworkest. Net als Louis Andriessen had Steve Reich een moeizame verhouding met het Instituut Symfonieorkest. Liever schreef hij muziek voor zelfbedachte ensembles. Toch componeerde hij in 1986 zijn Three Movements voor orkest. De opname van dit stuk uit 1994 door het London Symphony Orchestra onder leiding van MTT geldt nog steeds als referentieopname.

Dat waren de Three Movements van Steve Reich. U hoorde het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. In 1987 richtte Tilson Thomas het New World Symphony Orchestra op. Het doel van dit orkest was, en is trouwens nog steeds, jonge muzici met diverse achtergronden voor te bereiden op leidende rollen binnen de klassieke muziek. Tot het eind van dit uur hoort u dit orkest, natuurlijk geleid door Tilson Thomas, in een stukje van Lollapalooza van John Adams. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Niklaas Hoekstra.

0: Dag luisteraar, dit is een geheel verse aflevering van het programma Concertzender Live. Vandaag met oude muziek. Eerst is er het concert met de Spaanse gitaarvirtuoos Javier Díaz-Latorre. Daarna volgt een concert door het Trigon Ensemble, dat gebruik maakt van het mooiste instrument, de menselijke stem. Zij vertolken middeleeuwse muziek. Maar eerst is er de in 1968 in Barcelona geboren Javier Díaz-Latorre. Hij is lid van gerenommeerde orkesten en kamermuziekensembles, waaronder La Capella Real de Catalunya en Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Javier Díaz-Latorre heeft zijn eigen vocaal-instrumentaal ensemble en dat heet Laberintos Ingeniosos. En het is gespecialiseerd in de uitvoering van muziek uit de Spaanse Gouden Eeuw. Javier Díaz-Latorre is professor aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel, Zwitserland. Op zondag 12 februari was hij te gast in de koepelkerk van het Engels klooster in Brugge, België. In de kerk was, ik kan het u verzekeren, geen stoel meer vrij. En dat is toch wel te danken aan de niet aflatende inzet en creatieve keuzes van Karen Majeline en haar muziekorganisatie Musenens. Javier Díaz-Latorre speelt in de koepelkerk van het Engels klooster op een romantische gitaar van Blaise Lejeune uit de eerste helft van de 19e eeuw en op een moderne vijfsnarige gitaar van Julio Castaños. Hij speelt werk van Fernando Sor en daar is de Sonata Seconda, opus 15 van Sor bij. Een bijzonder mooie compositie vind ik. En er is ook werk van Gaspar Sanz. Ik laat u het concert integraal beluisteren zonder dat ik tussenkom met commentaar. De speellijst vindt u makkelijk terug op onze website en in onze app. Hier is Javier Díaz-Latorre in het Engels klooster in Brugge, waar hij op 1 februari 2026 concerteerde.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van live concerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.

We luisterden naar Javier Díaz La Torre met werk van Fernando Sor en van Gaspar Sanz. En dat was op 1 februari 2026 in de koepelkerk van het Engels klooster in Brugge, België. Opnametechnicus was Pierre Sepulcre. We gaan nu terug naar 21 juli 2024 en naar Goes. Daar in de Maria Magdalena-kerk, ook wel de Grote Magdalena-kerk genoemd, vond een concert plaats door het vermaarde Trigon Ensemble. Drie dames zijn dat en zij zingen muziek uit de 12e tot en met de 14e eeuw, sequenties en hymnen onder andere uit de Codex Salisburlensis en de Codex Pluteo, gezangen die met elkaar gemeen hebben dat ze over Maria Magdalena gaan. Trigon is een woord uit de astronomie. Het verwijst naar de hoek tussen twee planeten. Hemellichamen die een driehoek met elkaar vormen, zouden dezelfde zwaartekracht hebben. Maar Trigon is ook de naam van een bewegingsteken, een neume, in het Gregoriaans. Een symbool dat staat voor een lichtgezongen beweging die eerst kort stijgt en daarna daalt. Margot Kalse, altmezzo, en Esther Kronenburg en Maria van Oosterhout, sopraan, zingen op basis van originele middeleeuwse notaties en handschriften. Niemand weet namelijk exact hoe ze deze muziek destijds, in de middeleeuwen, vertolkten. Het bestuderen van historische traktaten helpt om de historische klank zo dicht mogelijk te benaderen. De uitvoeringen zijn a cappella. Laten we luisteren naar het ensemble Trigon met het repertoire dat ze op 21 juli 2024 in de Grote Magdalena-kerk in Goes brachten. Ik geef het concert integraal en zonder onderbreking weer. Voor het detail verwijs ik naar onze website en naar onze app. Hier zijn Margot Kalse, altmezzo, en de sopranen Esther Kronenburg en Maria van Oosterhout.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

U luistert naar Ratatouille. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u op concertzender.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Jutsk-Ponezen kent een conventionele bezetting met twee violen, contrabas en accordeon, met aanvullend gitaar en mandoline. Hun uitgangspunt is traditioneel en dansbaar. De laatste track refereert aan country en dat is precies wat je kan verwachten bij de New Valley String Band. Van hen een traditionele country song, gezongen in het Deens. Het duo Stoyberg en Rauf maakte een singer-songwriters album met twee virtuele zijden. De ene helft in het Deens, de andere in het Engels gezongen.

Margrethe Ingemann brengt op haar debuutalbum Da Gris een mix van folk, pop en klassieke muziek met hoopgevende teksten. De basistracks nam ze, begeleid op piano, op in haar eigen huis in Jutland. De songs van Maria Skanselit worden eveneens gedomineerd door piano en haar eigen cello. De muziek van deze Noorse singer-songwriter verscheen op het Cacophone-label en hangt tegen lichte jazz aan met vleugjes pop, folk en klassiek. Het trio Gultiganger gebruikt oude instrumenten als draailier, dulcimer, eenhandsfluit, doedelzak, etc. En ze ondersteunen met meerstemmige zang. Trio Mio klinkt eigentijdser met stevige dansmuziek. Het doel van het album, Dansant, is om publiek weer op de dansvloer te krijgen met hedendaagse eigen composities.

Viool, nikkelharpa en gitaar zijn de basisinstrumenten van het trio Rakna. De sympathiesnaren van de nikkelharpa zorgen voor een stevige, dynamische klank en met de opera-gerelateerde stem van zangeres Stine Eldeberg schuurt het soms tegen gothic aan. Op het vijfde album van het Deens-Fins-Zweedse Floating Sofa Quartet keert het viertal terug naar eigen composities. Je vindt een keur aan Scandinavische invloeden in een gevarieerd aanbod melodieën. De laatste track namen ze op met hun collega's van de Deens-Zweedse topformatie Dreamers Circus.

Voor zover de tijd het toelaat, sluiten we dit overzicht van Deense folk-cd's af met een kort track van Trio Mio. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roeting.

Al bijna 35 jaar vormen ze zowel een echtpaar als een muzikaal duo, Pete en Maura Kennedy. U hoort ze in deze Discover met hun eerste live album, Positively Live.

Welkom bij Ivory Rhythms, deze keer over Joe Gibbs. We trapten af met Rudy's Are the Greatest van het vocal trio The Pioneers. Deze groep was een van de bekendste rocksteady groepen uit het Jamaica van de jaren 60 en een van de eerste die daarmee internationaal doorbrak. Joe Gibbs wordt als Joel Arthur Gibson geboren in het district St. James in de buurt van Montego Bay, Jamaica. Zoals wel vaker in deze Ivory Rhythm-serie over producers, begon hij zijn carrière als elektrotechnicus. Hij werkte voor een Amerikaans bedrijf in Montego Bay. Na een paar jaar verhuisde hij naar de hoofdstad Kingston om daar een tv-reparatiewinkel te beginnen. In zijn winkel verkoopt hij ook grammofoonplaten en vanaf 1966 gaat hij, achter zijn winkel, bandjes opnemen. Waaronder dus de Pioneers. Na deze drinkpauze nog een liedje van Greetings from the Pioneers, de plaat die Gibbs produceerde. Eerst twee liedjes van Longshot geproduceerd door Leslie Kong, Caranapo en Lucky Side.

Tot slot hoorde je Angola Crisis, afkomstig van African Dub Chapter 2 uit 1976. Joe Gibbs blijft ook na de jaren 60 ska en rocksteady produceren, maar tegelijkertijd is hij vanaf de jaren 70 een van de vormgevers van de reggae sound. Hij heeft zijn eigen band, Joe Gibbs and the Professionals. Maar in 1977 verschijnt bij zijn label ook de eerste plaat van Culture. De plaat heet 2-7 Clash. Gibbs is producer en arrangeur en de plaat wordt uitgebracht door Joe Gibbs Record Globe. We draaien straks drie stukken van deze plaat, maar eerst The Great Escape van Joe Gibbs and the Professionals. De complete speellijst kun je vinden op www.concertzender.nl.

Dat waren tot slot drie stukken van de debuut-LP van Culture, met als laatste de titelsong Two Sevens Clash. We gaan verder met de andere roots reggae grootheid Dennis Brown, die vanaf 1972 samenwerkt met Gibbs. Een van de hoogtepunten van Brown's oeuvre is Words of Wisdom uit 1979, daarvan vier stukken, te beginnen met Black Liberation.

En zo klonk tenslotte Words of Wisdom van de gelijknamige LP van Dennis Brown. Geproduceerd en gearrangeerd door Joe Gibbs. Een andere samenwerking van Joe Gibbs is die met Prince Farai, The Voice of Thunder. Michael James Williams, zijn echte naam, wordt in 1983 op slechts 38-jarige leeftijd doodgeschoten in Kingston. Een van de eerste platen, Under Heavy Manners, wordt in 1977 geproduceerd en uitgebracht door Joe Gibbs. Daarvan zometeen twee nummers, te beginnen met Best Dress. Maar eerst de Tribal War version van War Is Over van Mighty Two, te weten Joe Gibbs en Errol Thompson.

Dat waren tot slot drie stukken van Under Heavy Manners van Prince Farai. Als laatste You I Love and Not Another. De plaat werd in 1977 door Joe Gibbs geproduceerd en uitgebracht. Deze Irie Rhythms ging over producer Joe Gibbs, werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Met dank aan het Torpedo Theater. Tot slot hoor je nog een stukje van We Three Kings van Joe Gibbs' Reggae Christmas uit 1982 met de keur van bekende reggae-artiesten uit die tijd. Zeer toepasselijk in deze tijd van het jaar.

Welkom bij De Klankbron op de Concertzender. Vandaag met een programma over de muziek van de inwoners van Noord- en Oost-Siberië. Het is een vervolg op De Klankbron van vorige maand, waarin de muziek van de Inuit van Groenland, Canada en Alaska centraal stond. Daarin lieten we ook een paar stukken horen van Inuit afkomstig uit Tsjukotka in Siberië. In De Klankbron van vandaag dus muziek van de buren van de Inuit. We horen hoe ze elkaar muzikaal hebben beïnvloed. Overeenkomsten tussen beide muziekstijlen zijn te vinden in het gebruik van de ronde trommel, van keelzang en van natuur- en diergeluiden als inspiratiebron. Zo begonnen we al met een kort lied over eenden van de Aleutor, een etnische groep die leeft op het Russische schiereiland Kamtsjatka. We gaan verder met een negental opnames van de Aleutor, de Tchouktchi en de Koryak. Het zijn liederen geïnspireerd door natuur- en diergeluiden. Maar zij kennen, net als de Inuit, ook het fenomeen van het persoonlijke lied, waarmee de mens verbonden is met zijn voorouders en buren. Ze maken gebruik van een reeks muziekinstrumenten, zoals het snorrebot, de mondharp, de zoemer en de vogelveer. Ze maken gebruik van een reeks muziekinstrumenten, zoals het snorrebot, de mondharp, de zoemer en de vogelveer.

Ah,

Alec. Alec. Now, as a kanga and ka, niner kelel at kin. Alec. Alec.

Nara.

U luisterde naar opnames van de Aljutor, de Tjuktsi en de Koryak. We gaan nu verder met 11 liederen van de Koryak. Een groep die zich heeft weten te handhaven op Kamtsjatka, ondanks hardnekkige pogingen van het Russisch regime om hun cultuur te vernietigen en brave, gehoorzame bedienden en kolchoze arbeiders van hen te maken. Sjamanen, verhalenvertellers en traditionele muzikanten hadden het er moeilijk en veel van de tradities hebben het alleen overleefd in het geheim en in de herinnering. Luistert u nu naar 2 drumliederen, een lied over de vliegenzwam, een a cappella begrafenislied en 3 vrouwenduetten die doen denken aan het Inuit-spel met keelzang en geluidsimitaties. Daarna volgen nog een 5-tal drumliederen.

Hey.

阿拉无么吃饭个，上少有应该咁认真做个饭老婆哩。

U hoorde een aantal liederen van de Koryak van Kamtschatka, opgenomen door Henri Lecomte. Hij heeft een serie van 6 cd's uitgebracht bij Buddha Muziek over de muziek van Siberië. Zeer de moeite van het luisteren waard. We gaan in het laatste deel van deze uitzending luisteren naar 4 tracks uitgevoerd door zogenaamde rendier Chukchi, die leven in de regio Kolyma in Noordoost-Siberië. 2 a cappella liederen, waaronder het gevoelige lied dat een vader zingt tot zijn dochter. Het is getiteld Jij bent de enige die ik heb. Daarna 2 drumliederen. De eerste is getiteld De tundra ontwaakt in de lente, gevolgd door een prijslied over de grote hoorns van een rendier.

Tot het einde van de uitzending kunt u nog gaan luisteren naar het nationale instrument van Yakutië, de mondharp, opgenomen tijdens een concert in Parijs. Dit was De Klankbron, samengesteld door Fred Gales. De volgende Klankbron is op vrijdag 14 augustus. Dan vervolgen we onze muzikale reis via het zuidelijk deel van Oost-Siberië, Centraal-Noord-Siberië, richting het noorden van Rusland en Scandinavië, waarmee we dan de Poolcirkel sluiten. Graag tot dan!

Welkom bij Orient Express. Fijn dat u luistert. Vanavond neem ik u graag mee naar een bijzondere muzikale ontmoeting. Een samenwerking tussen de Israëlische componist en zanger Shai Bensoor, Radiohead-gitarist Johnny Greenwood en de Indiase formatie Rajasthan Express. In 2015 verscheen hun eerste album Junoon, opgenomen op een werkelijk unieke plek. Een 15e-eeuws fort in Jodhpur, India. Die bijzondere sfeer hoor je terug in de muziek. De daaropvolgende concerten maakten diepe indruk. Met als hoogtepunten onder meer de slotact op het Le Guess Who Festival in Utrecht in 2016 en een tour in 2018 als voorprogramma van Radiohead. Onlangs is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd met het album Ranja, opgenomen in Engeland, in de studio van Johnny Greenwood. In deze uitzending laat ik u een selectie horen van beide albums.

peu comme ça, c'était pas prêt.

U luistert naar de concertzender met het programma Mariama. Deze uitzending gaat over muziek uit Nigeria met Yoruba-zanger, trompetist en componist Bola Johnson.

U hoorde het nummer Oh My Baby Josephine van Bola Johnson. In deze High Life belooft de zanger alles aan Josephine, zelfs een huwelijk met haar. Maar als tegenprestatie maakt ze al zijn geld op en beëindigt de relatie. Bola Johnson werd geboren in 1947. Zijn ouders waren zangers van traditionele muziek. Hij bezocht gerenommeerde scholen in Lagos, maar in 1962 verliet hij school en ging hij trompet spelen bij highlife maestro en trompetist Eddie Okonta. Later ging hij zingen in de highlife band van Erik Akeadze. En dat was de huisband van het Easy Life Hotel in Ibadan. Deze stad had in de jaren 60 het grootste inwonertal van West-Afrika en was het middelpunt van de muziekscene in Nigeria. Als Erik Akeadze met zijn band dat hotel verlaat, wordt Bola Johnson gevraagd om te blijven en de Easy Life Top Beats op te richten. Met deze band maakt hij een lange tournee door Noord-Nigeria en als ze in 1968 terugkeren naar het zuiden, vestigen ze zich in Lagos. Hij zingt vaak in het Pidgin English en in zijn eigen taal Yoruba, maar ook in Hausa en Igbo. De types die de bandleden ontmoeten tijdens het spelen in hotels op tournees, en dan speciaal de dames van de nacht, hebben invloed op Bola's wrange, komische teksten. In deze

0: je broer is, geef me de huissleutel terug. Daarna hoort u Baby One Pound Ten over een vriendin die wegloopt wanneer ze genoeg geld van hem heeft gekregen.
1: Abomo yosin len
2: Mo wa le dali
1: ni bo lo ti gba lo
2: lo so do bra mi ni
1: burode e wo ni e ah ma gbe yen wa o emi o si mu gbe di e
2: si e ma binu
1: ba n gbe kokoro mi ko lo jo ko si le burode ba n gbe kokoro mi o
2: ba n gbe
1: kokoro mi o ba n gbe kokoro mi o

Dat waren van Bola Johnson en his Easy Life topbeats, Iyawo Kokoro Mida en Baby One Pound Ten. De liedjes van Bola Johnson gaan ook wel eens over wat vrolijker onderwerpen. Zoals in de calypso-achtige highlife Oyin Momo. En hierin betekent Oyin honing en Momo moeder. En de tekst zegt: kom en dans, rol het kleed op. Dat is wat u nu zometeen eerst gaat horen. En daarna Oro Aye Gbeso, waarin gezongen wordt: wat zijn wij een goed orkest. En tenslotte een highlife in juju-stijl, Obiriko Aye Nyilo. De wereld draait rond en rond, maar ik kijk niet achterom.

U hoorde van Bola Johnson achtereenvolgens Oyin Momo, Oro Aye Gbeso en Obiriko Aye Nyilo. Ook religie komt aan bod in enkele liedjes van Bola Johnson. Zoals in het nu volgende nummer in Juju-style, Edumare Soro, wat betekent Gods woord. En ook in de psalm Mimo Mimo Loluwo, waarin God aanbeden en zijn heiligheid geprezen wordt. En tenslotte hoort u in funky stijl Izuku Buzo, wat betekent maak de weg vrij.

Van Bola Johnson waren dat achtereenvolgens Edu Mare Soro, Mimo Mimo Loluwa en Ezuku Buzo. Doordat Nigeria vroeger een Britse kolonie was, reed men er oorspronkelijk links. En omdat het land omringd was door voormalige Franse kolonies, besloot Nigeria over te schakelen naar rechtsrijden. 2 jaar later gevolgd door Ghana, dat eveneens omringd was door rechtsrijdende landen. In Nigeria gebeurde dat op 2 april 1972, waarna men een aantal maanden in het hele land niet harder dan 30 km per uur mocht rijden. Natuurlijk wordt deze gebeurtenis ook bezongen door Bola Johnson in de calypso Nigeria Drive on the Right.

Dat was van Bola Johnson, de Calypso, Nigeria, Drive on the Right. De volgende Highlife songs gaan over het vinden van een geschikte vrouw. In Money Heart wordt gezongen If you marry for money, oh the Lord will go die you. Somebody Find Me Trouble gaat erover hoe iemand het de zanger alsmaar moeilijk maakt. Hij kan gewoon de ideale vrouw niet vinden. Zelfs als hij met eentje trouwt, dan is ze of te klein of te donker. En als het erom draait, dan kun je niks doen om anderen of zelfs jezelf tevreden te stellen voor langere tijd. Corto J.O. betekent voordat je begrijpt. Het is een highlife in merengue ritme. Het is het verhaal van een vrouw die enkele rituelen moet uitvoeren voordat ze een man kan vinden. In de ogen van Bola Johnson maakt haar dat een mannenverslinster. Hij zingt hoe ze ver moet reizen om een goede echtgenoot te vinden. Naar Ibadan, naar Ghana en naar Lagos.

Dat waren van Bola Johnson achtereenvolgens Money Heart, Somebody Find Me Trouble en Koto Ye O. Nu volgen nog twee liedjes over de slechte ervaringen van de zanger met vrouwen. Ze zijn allebei in hetzelfde traditionele ritme. Eerst Mele Latori, en dat betekent ik ga niet zondigen. Maar hij bedoelt eigenlijk niet betrapt worden. Bola Johnson zingt: we hebben maar één keer met elkaar geslapen en ze is zwanger. We kennen elkaar niet eens. We weten niet of we wel bij elkaar passen. Daarna Asewo Ayegunle Yakare, over een schoolmeisje dat niet geïnteresseerd is in de liefde van een goede man, alleen maar in zijn geld. Bola zingt dit als een waar gebeurd verhaal. En die goede man, dat is hij zelf. Hij schrijft dit lied eerst als een love song voor een vrouw waar hij verliefd op werd, maar die Hard to Get speelde. Maar dan ontdekt hij dat ze afspraakjes maakt met een andere muzikant.

U hoorde van Bola Johnson en his Easy Life Top Beats eerst Mele Latori en daarna Asevo Ayegunle Yakare. Ook in het laatste nummer van deze uitzending draait het weer om de negatieve ervaringen van Bola Johnson met vrouwen. In het funky nummer Never zingt hij Never you trust a woman, never. Vertrouw nooit een vrouw, nooit. Ze zegt dat ze naar de markt gaat, maar van de markt gaat ze de hoek om en vandaar gaat ze haar vriendjes opzoeken. Een vrouw laat je in de gevangenis komen, een vrouw maakt je gek. Ja, dat is wat u nu gaat horen, voor zover er nog tijd voor is. U heeft geluisterd naar Mariama. De volledige speellijst vindt u op de website concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Kees Schuil. We not gonna get him nasty for you, oh. You ready? Yeah. All right.

Welkom bij de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Vannacht met Cubaanse muziekstijlen. We beginnen met het album Cuba Linda van Maite Hontelee. Dit album is een feestelijke hommage aan Cuba. De Nederlandse trompetiste Maite Hontelee brengt dit eerbetoon door een grote diversiteit aan Cubaanse stijlen te laten horen. Zoals salsa, son cubano, cha-cha-cha, Latin jazz, changui en rumba. Dit doet Maite omringd door een zevental Cubaanse topmuzikanten. Het album is Maite Hontelee's vijfde studioalbum en werd geproduceerd door toetsenist Juancho Valencia en vocalist en bassist Alain Pérez. Het werd grotendeels opgenomen in de legendarische Ekrem Studios in Havana.